Ben kijk waar, man. Eigenlijk kaf ik dat betalletje weer toe. Zomaar de neste staat al. Dat betekent dat alles zitten en verzijnt. Dus toen eigenlijk kaf ik dat betalletje weer toe. En de telegaren zomaar door ringen. Ben kijk waar, man. Had je wat op een net?